Hier als ik vanmorgen stil word, dan besef ik net weer eens mijn diepe afhankelijkheid van u vanochtend. En hier, ik dank u vanmorgen voor een mate van gezondheid waarin ons verkeer. Ik dank u voor die engelen van de hemel wat oor een nachtwaak oor ons gewaakt. Ik bid vanmorgen in die bijzonder in die naam van Christus Jezus van Radio FM Vallei en zijn hele opvangsgebied vanmorgen. Ik breng vanmorgen elke kind van u voor u en ik bid die bloed van Christus Jezus oor hulle toe vanmorgen in die machtige en in die oorwindende naam van Christus Jezus. Ik bid vanmorgen, ik is meer as een oorwinnaar in Christus Jezus wat mij die kraag gee. Dank Heere dat u mij vanochtend gaan gebruik as een mondstuk om u woord vanmorgen in die Eden FM opvanggebied te kan bring. Dank je Heilige Geest dat u mij vanmorgen bonatuurlijk sal lei in hierdie boodskap wat ek vanmorgen sal uitdra. Wil u vanmorgen gee geopende ore, wil u vanmorgen gee harte wat ontvanklik sal wees en wil u vanmorgen u woord sy snelle loop sal neem in ons harte en wil u vanmorgen die naprediker kom wees van die eie woord. Ek wil vanmorgen vir u dankie sê vir hulle wat u woord vanmorgen oorals in hierdie land bedien. Ek wil vanmorgen bid, Here, wil u so een God van baie nabyheid wees. Hou ons in die holte van die hand, bewaar ons, beskerm ons. Ek bid het vanmorgen in Jesus naam met baie dankseging. Amen.

0: Hoop julle slaap lekker en lekker julle is ingeskakel. Hoop het gaan goed met julle. Ja, môre koens.
1: Koens vergeet nie, môre koens.
0: Maggie stuur my die ander dag een fotoekie waar hy so lekker sit en eet. Toes ek nie, jy kan sien die ouwe geniet sy bordje kos. So mooi dag vir julle, als wat mooi is. Soos wat musiek, dan kom ons terug, dan is broer Stefanus Josef aan die woord.

0: La la di da, Van Morrison bringing the tunes here on Eden FM. It is Friday, the 29th of May. It's the weekend, baby, and I hope you're as pumped as I am. Obviously, husband and I are going to be getting onto our new motorbike again this weekend and going for a lekker ride around this beautiful region that we live in. Man, I was just thinking now of another song that I really love of Van Morrison. It's called These Are the Days. Does anybody remember the movie called 9 Months with Hugh Grant? It's hysterically funny. And I remember Robin Williams was in it as well as the eccentric gynecologist. And it is just such a funny, funny movie. And I remember, and of course my husband will disagree with me because our senses of humor are very different. But anyway, regardless. But yeah, I remember that at one point after their baby was born, the mom was rocking the baby to sleep, and the song These Are the Days was playing. I'm going to try and find it and play it at some point. It is such an absolutely beautiful song. But now we're going to cross over to the lovely Mario Givelaar with our traffic news. Good morning, Mario.
1: Lynn, goeiemorgen aan jou daar in die atelier. Ja, Lynn, dis naweek, dis vrijdag. Daarom wil ons al onze motoriste, sowel as besoekende motoriste, inlig oor die pad werke wat oor die naweek sal voortduur. Dit sluit in op die hoeke van Thomas en Jalsen, Mandela Boulevard, het ons verkeersligte daar totaliteit buite werking. Ons vra ons motoriste om uiters versigtig te wees by daardie kruising. Ons weet dit is 'n baie besige kruising, so ons vra maar die motoriste om versigtig te wees. Dan op die hoeke van Gasha en Pienaarstraat is van die gloeilampe daar buite werking. Dit is op die stadium uiters verwarrend, so motoriste moet maar seker maak dit is veilig voordat hulle voortbeweeg. Op die hoeke van St. Mary's en Beerstraat is die ligte nou al 'n geruime tyd op flikkerlig rooi. Ons vra maar ons motoriste om asseblief toe te gee, veral vir die leerders daar wat kruis van verskillende skole, as ook voetgangers, veral gedurende spitsverkeer, soggens sowel as namiddag. Op die hoeke van York en Fitchettstraat is die verkeersligte daar verskuif. Dit vraag maar ons motoriste in die breë gemeenskap om bewus te wees daarvan. Op die hoeke van Hybernia en Kraddokstraat gaan die padwerke nog daar voort, waar ons een richting verkeer het in Hybernia straat, tussen Mead sowel as Kraddokstraat, en ook een richting in Kraddokstraat tussen Hybernia en Markstraat. Dan die N2 Kruibos wisselaar waar jy Kuimens, tot aan die richting van die Touwsrivier brug, gaan die padwerke ook daarvoor. So motoriste moet maar uiters versigtig wees. Die bane is baie nou gekanaliseer in daardie omgewing, plus minus 3.1 meter. So as jy verby mekaar gaan beweeg daar, wees maar versigtig. Dan op die hoeke van Attaqua en Beerstrate het ons nog die padwerke wat daar voortgaan. Die pad is nog gesluit aan beide kante van Attaqua en Beer, sowel as Beer en Canariestrate. Dus vra maar die motoriste, vooral oor naweek, om nie die padverkeerstekens daar te verwyder nie. Hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstraat het ons stop rybeheer daar. Ons vra maar motoriste om uiters versigtig en geduldig en verdraagsaam te wees as gevolg van die stop rybeheer wat daar uitgeoefen word. Dan die N12 gaan die padwerke deur provinsiale administrasie nog voort met die instandhoudingswerke daar. So motoriste wees maar op die uitkyk vir die verkeerstekens wat daar uitgeplaas word. Die N9 vanaf Wabomskraal tot aan die richting van die Uniondale Oudtshoorn afrit gaan die padwerk ook daarvoor met stop rybeheer wat daar uitgeoefen word. Indien ons enigiets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ja, Lynn, it's a weekend. Drive defensively. Use the K53 method, and if you drive, don't drink, and if you drink, don't drive. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise. Lynn, you must have a great weekend. Greetings until Monday.
0: Brilliant. Thank you so much, Mario Givelaar, our traffic guru here at Eden FM. Of course, you are our eyes and ears out there. So if there is anything that we need to know that might happen in front of you, and we want to alert the motorists so that everybody can have a safe journey to work, please WhatsApp us on 060 0891-505-2693 and just let us know what's going out there. At this point, I'd also just like to wish all the students that are preparing for the June exams all the very, very best. I don't believe in luck. I believe in the power of God. And so I speak and I pray truth over you, and I pray that God will open your eyes to be able to receive and to be able to take in everything that you learn. And yeah, just for the parents as well, we say, as they like to say in Afrikaans, sterkte, hey? Sterkte to the kids and sterkte to the parents as well.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Residents of Tembeletu who work in the vicinity of the Garden Route Mall, you can now travel directly to work on the new Route 11 between Tembeletu and the mall. The transfer station at the mall also offers connecting routes to the town centre, Rosemore and Lurie Park area. Even better, you can transfer between routes for free within 1 hour of starting your trip. Take a look at the timetables on our website at gogeorge.org.za and see how the route can work for you.
2: Yes, yes, yes. Dis braaityd. En braaityd is gewoonlik
3: party time. Kom kyk gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
2: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hele party maak.
3: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hele

Oh yes, kom eens heel lekker aan de klap. Niemand anders dan Michelle. En I Need You Now. De show stem in de parties, dat is hier in de FM. En daar is nog zo'n gelegenheid. Kom eens hier voor nog hier die gelegenheid om haar tweede liedje te doen hier op hier in de FM. Jouw stem in die paradijs. En die wil samenkijken. Je kan zo maken 060-505-2693. En hier komt Michelle met Mal Oor Jou op hier in de FM.

0: daar tussen 9 en 12. En nou, Sebastian Kaldrich keer samen hier tussen 12 en 3. Rechters hier vanaf Jax. Dis waar ons onszelf bevindt. En baie lekker om hier te kan wees. En samen met u als ons luisteraars te kan keer op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Michel gaan later ook weer bij ons de draai kom maak. Indien u wil saamkeer, kom en kom wees deel daarvan. Wees deel van die lekkerte promoties wat aan die gang is. En alles en nog wat. So kom en kom wees deel van ons rechtstreekse uitzending hier vanaf Jackson George. Myself, Jason Stanley, as ook Sebastian Kaldrich, wat vandag saam met jou keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit weer vir jy daar die WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer in die atelier, en dis jy saam met ons in contact kan kom, en saam met ons kan keier vandag hier op Eden FM. Bye bye, welkom!
1: Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
2: Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life.

0: Hey, I'll be right back.
1: Dis jou so in die paar days, is hier in FM en wonder geklanke wat ons deel saam met jou. I'm choosing Texas. Dis Ella Langley op hier in FM, jou stem in die paradijs. En wat een lekkerte om saam te kan keer hier op die senders van hier in FM, jou stem in die paradijs.

0: Dus jou stem in de paradijs is hier in FM. Bijna om Samuel te gaan keier vandaag. En Samuel hier die programma rest is te gaan brengen. Ik weet dat die Molly is hier zo. Zij gaan nader staan ook. En dan gaan we eens kijken om Samuel van ons luisteraars te gesels ook. En ook van die uitstallers hier zo bij Jax vandaag. So Antie Molly, jy kan nader staan van my, lekker om jou hier te kan hee saam met ons. Ek het ook vroeger vir Captain Malcolm Poyi, het ek gesien vroeger ook, lekker om hom ook te sien. Hy is ook hier saam met ons vandag, met draai kom maak om kyk wat alles hier gebeur. So jy het ook een geleentheid om saam met ons te kom keier, en saam met ons hierdie dag, saam met die span van Jax en al die adverteerders hier te kom geniet hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom elkeen van ons luisteraars, ook hier op onze WhatsApp lijn 060-505-2693. Baie lekker om van elk van u te hoor en baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693. Goeiemorgen. Mornings.
1: Goedemorgen Julien, wat ik kan goed eerlijk nou lekker in je program. Kan jullie zo bureau voor mijn lijn en ritjes spelen zodat ik kan goodbye? Daarna, alsjeblieft van mij.
0: Zo, kijk wat we gaan doen met daar die verzoek. Bye bye, dankie. 060-505-2693. Dis onze WhatsApp nummer in atelier. Lekker om van ons luisteraars te kan hoor. En dan, neem ook net kennis, morgen kyk ons ook weer saam met u, en baie baie lekker om hier te kan wees vandag op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley in vir Jolene Verhouse Makier, en ek kyk baie lekker saam met jou, en baie dankie vir elkeen se boodskappe wat deurkom op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. 060-505-2693. Jy kan saam met my kuier. Bye bye, welkom.

Bye bye, lekker. Daar zei dus Michel, lekker aan het klaffaar. Any man of mine. Voordat we gaan voor die nieuws volledig, is daar nog iemand wat ze gaan doen? Still the One, hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Kom ons geen geleentheid voor haar om hier die snit te doen. En dan gaan we ons gereed maken voor jouw volledige nieuws in Engels samen met Sebastian Kolderits. Net die naam.

Dan zijn lekker klanken samen met Michelle hier op Eden FM. Jouw stem in de paradijs. Lekker aan het klaffen. Zij is niet klaar nie. Zij gaan later weer samen met ons keer. Maar kom ons geen geleentheid voor jouw volledige nieuws samen met Sebastian Kaldrich.

stresshormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppie 082-445-2448.

Dus jouw stem in de paradijs, dit is hier in de FM. Ik geloof zij is echt voor ons, Michel. En zij gaan nog twee van haar liedjes voor ons doen. Hier in de FM, jouw stem in de paradijs. En bij lekker om te gaan keer samen met jou. Bij welkom bij hier in de FM, jouw stem in de paradijs. Michel, geloof het dat jij recht is van mij. En de lied wat zij gaan doen, Love in the Dark, op hier in de FM.

Kom eens even bye bye lekker aan de klap. Michelle en Love in the Dark op hier in de FM. Jouw stem in die paradijs. Vervolgens, en voordat ons gereed maakt voor ons NIS-bulletin volledig, om 12 uur, en ik moet ook groet, gaan ik voor Michelle vooral voor mij die volgende een te doen ook hier op hier in de FM. Michelle, oor naar jou.

0: Nou ja, hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier bij jouw stem, natuurlijk hier in het hart van die paradijs. Lekker hier op jouw gunsteling radio in FM. Sebastian is mijn naam, yes, a very good afternoon and welcome back. We greeted you with a brilliant song from Vicky Sampson. Loving it. It is 13 minutes past the hour of 12 o'clock. It's time for us to join our story. And Jan hier, de state for die story episode nummer 6. En dan vandaag, natuurlijk op hierdie vrijdag, kom ons hoor en kijk wat gebeur bij die bankroof.
1: Die bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Kom geniet de aanzang met drie van ons land en streek. Ze grootste liedjeskrijvers en zangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
1: Onthou je nog die dag toen ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.

Kom eens weer lekker aan de klap voor Michel. En vervolgens doen ze die likkie Valerie op Eden FM. Jouw stem in die paradijs.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Dis jou 70 days, dis Eden FM. Kom ons gee vir Michelle nog 'n geleentheid, Living on a Prayer, vervolgens op Eden FM.

Op soek na gehaltekruide en niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ja, vanmiddag deel ons hier saam met twee uiterstes. Ons het swaar kry aan die een kant en opgeruim aan die ander kant.

0: Ah, oh, dis hoe lekker as die vaslappies deurkom, nê. Ek vat gou vinnig die ene, hy's net 15 sekondes lank. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, meneer Amas.
0: Middag sê.
1: Man, ek ry en praat nog gou. Meneer, wat is hy song se naam wat u nou geopen het, meneer?
0: Dit is
1: song... Asseblief, meneer, as ek net die naam kan kry by u. Baie dankie, mooi dag hoor.
0: Song of Hope. Nee, wie? Song of Hope. Song of Hope. En over Groot Nuggie, hartelijk goeiemiddag Groot Nuggie, welkom bij de Afternoon Drive.
2: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag Groot Nuggie.
2: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive.
0: Oké, ik zeg voor jou.
2: Hai, daar gaan ons. Goeiem Paul.
0: Groot Nuggie het gepraat, die hops, luister. Ek gooi vir Jody, nee, ek gooi die song. Ik bedoel, nee, ek gooi nie vir Jody nie. Ja. Oh, ek sien net na lekker vrijdagmiddag. Welkom hier in FM. So is Jody by die nationale lied van die Afternoon Drive. Hier in FM, Soemanai Beach maak op een vrijdagmiddag. Of wat sê jylle? Soemanai Beach maak, man. Oh, dis die hops kadops. Babalises, waar is jy? Ja, jy, Babalises. Al wat oorblij is. Njarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Gojo het herinner passasiers dat jy nie sonder jou eie slimkaart op die bus kan klim nie. Om aan almal se behoeftes te voldoen, bied Gojo verskillende ritbondels. Jou ritte word goedkoper hoe meer jy op een slag koop. Koop genoeg ritte om 'n rukkie te hou. Sodoende hoef jy nie elke paar dae in 'n ry te staan om ritte op jou kaart aan te vul nie. En boonop spaar jy geld. Dis naweek. Koop ritte terwyl jy tyd het. Ek het amper gelees, dis naweek buite. Dat is weer beter.
1: Hola, nee, ek is lekker.
0: Thank you. Ek sê wie jy is. Ek druk so'n bykie op knoppe. Of is het knoppies? Kavoek, sê nee, is hartelijk gemerig.
2: Ja, hartelijk gemerig aan jou. Mr. Paula, hola, kadok. Van alle jullie vrienden, familie. Ja, nee, Kavoek, sê maar aan. Hij is nog druk aan die gang met die werk. Maar dat is naweek hier buiten. So, allemaal moet een lieflijke naweek hier.
0: Yes, Kavoek.
2: Allemaal moet veilig wees. En ja, dat is maar nog weer morgen. Stormas dingetje, man. Stormas dingetje. Maar ja, Mr. Paula, hola, op. Sê hem ook een lekker naweek hier. Kavoek, sê so, klein beetje gripperig.
0: Ik word heel man.
2: Maar hij gebruikt zijn medicijn. Hy gebruik sy medicijne, my maat, maar ja, nie, kijk, ek is maar so karooklong, ek drink my bossies, soos die onmense dit gedoen het, ja, maar allemaal moet een lieflijke naweek heet, hoor.
0: Kavoks, maar as jy siek is, moet jy nie werk toe gaan nie, hoor. Mens gaan nie siek werk toe nie, Kavoks, laat ek nou so my jou hart aanspreek. Nee, Kavoks, nee. As jy siek is, moet jy herstel, jy moet by die huis bly, Kavoks, en jy was 'n dokter. Maar die dokter jou afsit, man. Ons kan nie siek, ons kan nie in tye leven aan siek werk toe gaan nie. Nee, Kavoks. Ek doen nou my broederlijke en vaderlijke plig vanmiddag hier op die lig over van hier in FM. Kom ons breek, liefes, wat vir tees.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
0: Maar so vir my lekker gedeelte waar jou geld verder gaan. Ek like dat. Because nowadays, man sy geld gaan nie verder, man. Kom ons wees eerlijk met mekaar. Man sy geld gaan nie verder. Now you see them and now you don't. Uit die prachtige volmoed hier is onze eie Katerina. Hartelijk goeie middag, Katerina.
4: Madame Mr. Paul ingeskakel by die huis en ek luister lekker van Mr. Paul.
0: Dankie,
4: moet
0: jy. Moeten
4: vir al die maatjes, allemaal moet een mooie en geziende dag hier. Mr. Paul moet ook een mooie dag hier daar in die atelier.
0: Dankie,
4: Katerina. Ek kom nou met baie liefde van Katerina van volmoed. Mr. Hola Hops is in die huis.
0: Mm-hmm.
4: Sondag of met een chop en een dok. Mooie dag.
0: Oh, Katina, so rimpie. Ach, is dit nou nie oulikie? Dat is my kans 20 minuut voor 4. Welkom by die aftendraad. Ek kies aan jou tot en met 6 hier. Ek het vroeg dat ek een status opgesit op my persoonlijke waslap, waar ek net vir allemaal gesê het, dat ek, ja ek, nooi vir jou, dit is een open uitnodiging, om saam met my te kies tot en met 6 hier. So ja, die uitnodiging staan. Kies aan my hops. We are getting ready for a nice piece of music. En dan wil ek een bykie gesels oor tyd situations. Die tye wanneer jy vinnig op jou voete moet dink of moes dink. Vinnig een plan maak. Ons praat een bykie oor dit vanmiddag. Op elkeen sy levenspad gebeur dit soms. Nee, dat jy gauw vinnig moet jy een plan maak. Om uit die tyd situation uit te kom. Ken ons dit? Ons ken dit. Vrouw Mavatino, hy ken dit ook. Katerina Malerba op jou afternoon drive.

0: Na ons oefensensinetje laat mij lang bij jou keren om kopje koffie en koekjes. Dat was lekker geweest. Maar daar is al jouw laatste zin dat je mij zo omgerokkelen. Ja, ik groet ook voor Ramona en Pastor Malcolm. Lekker dag even jullie allemaal. Hola, op, goeie dingen in lucht.
1: Daar zijn wij, dankie. Wij dankie, Antelina.
2: Dankie my vriend, dankie my Jesse Wegene, Mr. Paula, alle cadeaus. Ik weet ja, maar ik is baie, baie lief my werk. En as ek hier is, ek weet nie hoe ek het kan sê nie. Dis maar beter as ek hier is, wege ek moet rechter rond siek wees as ek nou nie by die werk is. Of hulle sal my eerder huis verstuur, maar ek is maar veiliger as ek my eie werk self doen. Want die is baie goed gelink onder my naam, so ja. Dat gaat maar niet werken voor mij niet, maar ja. Ja, nee, ik hoor jou, mijn vriend, ik hoor jou. Maar ja, veilig weer zo'n lekker, lekker naweek. Onke Trina, baie, dank je dat je hier komt. Maar je komt maar niet met een nood hier. Zoals gewoonlijk, Katrina, kabooks wacht voor die nood, man.
1: Katrina, kabooks wacht voor die nood.

0: Maar kom ons doen die regte ding. Spiele advertensies ops.
1: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Blas en Bloem, premium krye welstand, kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloem vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloem, ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppy 082-445-2448.
0: In minuut oor 4, Drive Time saam met my, Paul Amas. Kan jy nou meer? Babalises, hartlik goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag Paul, goeiemiddag Mr. Hoops.
0: Wat sê jy my?
3: Ja, nie weet eens meneer man, jo, ek mis die atelier daar en ek mis ons luisteraars ook. En ja, meneer, so far so goed. So, hey man, ek kan nie wacht voor die laatste uur nie hoor. Ja, tell you about the last hour. You imagine it was daar bij jou. Ne? Maar je weet moest maar even. Omstandigheden laat het niet toe nie. En ja, ons gezels weer. En ja, daar van mijn vriend ook, Sebastian Kolwitsch. Ja, Sebas, een mooie avond voor jou. En voor je geliefdes ook. En ja, Paula, ons praat weer na 5.
0: Okie dokie, Babalicious. Beverly, het jy daar gehoor? Babalicious is in die huis. Wat op goeiemiddag, JD en Amy van Hoekwil. Hulle is ook ingehaak en ingeskakel. Dis reg, is Friday time. So, op een vrijdag het ons een ander groove, het ons een ander flavor. JD en Amy, jylle ken mos. Goeiemiddag, Paul, groete aan al ons prachtige luisteraars en omroepers, die wat die naweek voor een oopgraf gaan staan, sterkte Elise Kamfer van Oudtshoorn. Baie dankie, Tannie Elise. Hi, Paul, lekker naweek vir jy en jou familie. Gooi die ding in die lig. Angelo van Riversdale. Hallo, Angelo.

0: En dan sê jou man sê, hoor net vir Bassie, Paula, get down to get down. Net my familie. Ja, Bassie, neem kennis daar so.
1: Hi, Paula.
0: Yes, dear.
1: It's my first time that I greet Pastor Malcolm.
0: Mm.
1: Die stem het ook net toegeklink, Nes.
0: Asseblief, geen oproepe, geen WhatsApp calls nie, asseblief. Jammer, Beverly.
1: Stem het ook net toegeklink, Nes. Dalke flu of iets, maar hoe die dan binnen die lach, wat pas.

0: Hi, hola, Ops. It's my first time now that I greet Pastor Malcolm.
1: Ah, sê Beverly, baie dankie. As altyd die eerste keer, Beverly. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op die nommer 1 draadloos. Dit is nou precies 30 minute oor die uur van 4. So wat dit beteken, dis eerste pauze vir die Hops. Ek kan nou so'n bietjie asem skep, waterkie gaan drink, een nattigheidkie geniet, want as ek terugkom, oh mense, dan skop ons om die naviek af.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
3: Die Popeyes voorskoolse centrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in een beskeie huis by Skopjoestraat in Park Dean met een droom en vastberadenheid wie so kon dink dat een klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons dag is. En om die viering nog speciaal te maak, nooi ons al ons leerders dat deel was van die school sy reis oor die afgelopen 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 mei 2026. As jy nou een oud student of onderwijzer of een huidige student of net deel van die groot schoolfamilie, ons wil jou daar hee. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic en ons wil jou daar hee. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die school, ons wil jou sien, kaartje beskikbaar, teen R100 per persoon, trek jou dansskoene aan. Om die school financieel te ondersteun of een kaartje te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Park Dean of skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
4: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
5: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
6: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie dankie gemeenskap dagboekspan, baie dankie. En waarvoor is het nou tyd? Jy is heeltemal reg, die padverkeersbeslag. Hier is Mr. Mario. Maar ek ken ons nou, daar is een manier hoe ons vir Mr. Mario inbring. En dit klink so. I love it.
2: He's Mr. Mario. Here's the guy.
1: He is the guy.

0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Vinnige grappie voor ons verder gaan. Vinnige grappie. Eendag was daar 3 bere. Vandag is daar baie bere. Hier is DJ Jazzy D, My Heart. Is the weekend start effect. Navik afskoop. Ons kan nie wag tot net na 5:00. Ons moet dit nou al doen. Hoekom doen ons dit? Want ons kan. Njarr!

0: Eden FM, are you with me on this one? It is the DJ Jazzy D remix, My Heart, a Stylistics classic. Bubblicious is having a good time. Lach my klaar, luister, klubbart, my buta. Oh my word, my buta, my jam. Dat is jouw confit, Bubblicious. Welcome to the Weekend Starter Pack. Ons begin een beetje vroeger vanmiddag. Daar waar jy jouself nou bevind. Oh, geniet het.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksysteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdae om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Ja, as haar man is wat verlang en sy daai babbelieses. Ek sê vir jou, hy verlang. Hato, goeiemiddag, babbelieses.
1: Nee, goeiemiddag. Ja, nee, goeiemiddag, baby. Ja, man, oh, wow. Ja, nee, wat. Jy nog oor wat jy poelde. Jy knisag, so. Ja, hulle sê, as jy nie lekker voel die baby jou huis, jong. Om alles binnen.
0: Ja.
1: Want die man moet eens uitgaan en die stel jou bloot aan die publiek buiten. Nou ja, je weet wat dat hele wat dan gebeurt. So, ja, ik blijf maar luister. En ja. Hou me maar warm hier binnen. En ja, hopelijk maandag. Ja, nee, hopelijk beter.
0: Ja, hopelijk beter,
1: ja. Bye, dank je, Beef. Een mooie naweek voor jou, ne?
0: Daar is hij. Bye, dank je.
1: Okay. Goed gaan. Bye.
0: Beplande krachtonderbreking, kennisgeving geskied hiermee dat die elektrische toevoer onderbreed sal word op donderdag 4 juni 2026 vanaf 9 uur oggend tot 2 uur middag met die doel om veranderings aan elektrische hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installatie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. So omstandighede verhoed dat die werk gedurende bogenoemde periode gedoen kan word, sal die werk op Vrydag 5 Junie 2026 vanaf 9 uur tot en met 2 uur uitgevoer word. En hierdie enetjie kom, het ek gesien daar so, het ek net geseker maak, vanaf wie kom die enetjie, ek wil net 100% seker maak. Ja, dis die George Municipaliteit. Gedeelte van Blanco en George Straat. My telefoon lei, kom ons kyk gou wie is binnenkant phone. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer Paul. Ek wil ook sê, dat sê van meneer Babbels, ek luister, maar kom nou nie tel, maar dat ek nou hoor, hoe dat ek hoor, die volste is nie lekker nie.
0: Ja.
2: Ek wil om net warm hou, en om dochter, die hemel so veel sien.
0: Daar sê.
2: Ek wil ander dat die heer op hulle gepraat het, met ons die stem te hoor.
0: Daar sê.
2: En die mooie naam is van meneer, van meneer, van familie, en van al die vrienden familie, te stel dat met een woord, een mooi naam, baie, baie dankie.
0: Daar sê, Anna, baie dankie.
2: Ja,
0: mooi blij, bye bye. Haas die babbels, hou jou warm. Lekker tegen die tijd, hier is Neville Nash met Diamonds and Pearls.

Hier in FM, dat is Paul Russell on the Drive Time Show with Lil Boothang. Dat is een vibe tot in met Sissy. Jij is op je rechte plek. Als jij luistert voor feel good music en feel good vibes, dan kan jij niet nou een knopje druk nergens. Jij zit liever stader, zoals Bubbles.

0: aangebreek hier op wiel nummer 1 draadjes. My friend, my colleague, Sebastian Coleridge, good afternoon.
1: Sexy Arms. Yes, Mr. Hobbs. I must say, this song brings back memories, brother. Mm. Sexy Eyes. Ha. You know what? Makes me think of back in the day, my man.
0: Ooh, brother.
1: Ish. Yeah, dear one. Sexy Eyes. Waar is die bubbles nou? Ek en bubbles saam op die deks vir old school event, my bro. Jo, dat kan net beter gaan. My
0: verstaan
1: bro. Sisa. Yes. Come on, Hobbs. Come on, Hobbs. Hey. You got it, brother, you got it.
0: Lekker man, Sebastian Coleridge, as a man wat weet waarvan hy praat. Sister Beverly is terug, hartelijk goeiemiddag.
2: Hola, Hobbs. Nee, jy heer het, jy vraag waar jy? Nee, luister net na jou, Paula. But really one day, I really want to meet a Bubblicious. Paula, jy moet na goeie naweek, hè? En baie dankie, Paula.
0: Zijn jy uit
2: nou? Alle tye uitstekende program.
0: Baie dankie, Mengel.
2: Wat jy doen, hè? Thank you.
0: Baie dankie. Oh, prachtige woorden daar so. 20 minuten oor 5. Baie dankie, Bev. Ons doen wat ons doen. Ons doen het vir Eden. Waar is Daryl Dame ons hier nou nie? Is het daar wat een nabij featuring Roberta Fleck.

And the feel good vibes and the feel good music continues. Oh, lekker man, dat is lekker, is lekker. Welkom als jij nog niet bij ons ingehaken en ingeskakeld hebt. Waar was je jilmiddag? Dat is 19 minuten over 5, mijn laatste 40 minuten.

Oh, what a song. What a vibe on the afternoon drive. 24 minutes past the hour of 5. That is no lekker geweest. That was bye-bye lekker. Eden FM, just bear with me. Just bear with me. We are having a good time on the Drive Time Show. Dat is het tijd waar ons een nieuw naviek in klinkt.

0: Ja, kom ons loop vanaand daar by die URC Fixtures. Dit is die Bulls en Munster. Môre middag 1:00 en Stormers versus Cardiff. O, grootte. Dis 'n grootte. 3:30 môre middag. Ek weet Alistair Mlando, hy gaan lekker uitbrei oor daardie wedstrijde. Hier dan even maatlik, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag,
0: Hoe gaan jy nou, maatlik? Babalicious, wat sê jy, maas? Ek kind, lekker man, lekker, ons kap aan. Hoe lyk het, wat sê jy?
1: Nee, kijk jy. Die jam is daar, hoor. Hier moet ek sê, ja, nie, kijk jy, ek sê even zo. Daar is jy beter plek om te weten, dit van die dag.
0: Yes, my
1: dat is in.
0: Yes.
1: En, ja, kijk jy, imagine op board. Ek, jy, en sy bas.
0: Ja.
1: Kan jy even. You, maas ek kind. Kijk, die dijken moest net lekker gaan, maar... Imagine, kijk, ik en zij bij die legendarische Sebastian Colby. Meneer, kijk, die dijken net goed gaan. Maar anyway, Paula, wij dank je voor een stunning hier eens, nee. Een stunning show.
0: Ja, dank je,
1: mijn broer. En, ja man, van jou en van de hele even familie, jullie met een mooie en een gezien avondje, nee. En ja, hopelijk gesels ons binnenkom.
0: Hopelijk, ons loos so. Kijk aan jouself, Babbels,
1: ja.
0: Drink jou seentjies, hoor.
1: Ja, absoluut. Goed op, Paula.
0: Baie dankie, Babbels, mooi blij.
1: Okay.
0: Daar zijn, goed,
1: bye.
0: Onze eie Babbelieses.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
3: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
1: every Sunday at 6 p.m.
0: an insight to the Catholic faith
1: with various guest speakers
0: encourage a faithful life in communion with Christ.
1: Catholic Hour on Eden FM.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Nog een shout-out coming all the way from Judy Boucher. Apollos. Say from waar is Travis Toxic Toxic still? Travis Toxic, he must be still weer, see? This is Mac DJ. En hij maakt geraas voor ons allemaal. 060-505-2693 www.edenfm.co.za worldwide.

0: Leute von Mariette.
1: Baie dankie vir die boodskap, Mariette. En ons dink aan Kobus wat daar in die hospitaal tans is. En hierdie boodskap sê, goeienaand, luister aan lekker aan u meneer. Hierdie boodskap het nou nie een naampie by nie. Ja, hierdie boodskap het jy naampie by nie. Maar baie dankie vir hierdie boodskapie. En dan sê hierdie volgende een, hi there, love the music and the vibe from Eden FM. Shout out to Fortuin, Hubert, Adams, De Villiers, Stalmeester and the Harris family, St. George. We love being here in George's, all of you. Lots of love from the Baitsies family. So proud of you guys, Major and MacD. Special shout out going out to you, Annelies. Annelies Baitsies. Alipat vanaf Portaville. Alipat vanaf Portaville. Special shout out going out to each and every message that has been coming through. Hierivo Arjen say, give a shout out to my favorite DJ from George, MacDJ, Park Boys Reloaded. En dan sê die volgende een, shout out to MacD and Major. Is hier nie een naampie by nie, maar baie dankie vir een en elk van hierdie boodskapies.

0: What a mix, man. What a mix. This was the one and the only Romeo the DJ rocking the text. A cappella's galore. Just rocking there, man. Reprises is doing the most. Live up in studio, as we say. That's how we do it. Right here on the Nightline. Every single Friday between the hours of 10 and midnight. Man, what a mix. A special shout out going out to Romeo the DJ. You can follow him on social media, but that I will leave to him. Romeo, welkom aan jou. En hoe gaan het vandaag?
1: Hi, mate. Hoe gaat het zelf?
0: Nee, met ons gaat het baie goed. So ja, sê vir ons, wie is Romeo, man? Ek wil graag weet, wie is Romeo? As dit diegene wat ingeskakel is, ek weet jy seker nou moeg, jou hande brand nou nog van aan die deksvat, ja, van het was vier warm, you know?
1: Yes, yes, yes. Nee, so Romeo is maar net een normale guy van George, opgegroeid in Rosemore, het die hele tijd as een DJ net in my slaapkamer, soos hulle het noem, een bedroom DJ. In laatste jaar
0: of een dag DJ.
1: Of een dag DJ. In laatste jaar had ik nou besluit nee, tijd om uit die kamer uit te komen. Mm. En beetje vloer te vat voor die mensen. So, ja, daar is ik.
0: Nee, lekker. Is goed om te weten. En Romeo, waar kan die mensen voor jou krijgen binnenkort? Waar kan die mensen voor jou krijgen? Volgens social media toch aan. Waar is jij aan die gewind, aan bewind binnenkort? Waar speel je oren?
1: Ja, dat zal mijn meeste van die tijd zekerlijk bij Letrex krijgen. Mm. Maar daar is nog een paar boekings op pad wat ik nu nog niet kan zien. En dan net ons live video wat op pad is.
0: Waar krullen de?
1: Dat gaan bij Vibes Syndicate. Vibes Syndicate is. Zo, de mensen maar net op willen kijken. Alle details en alles zal nog voor en toe
0: gereleased
1: gemaakt worden. Yes.
0: Nice, nice. En zeg ons, waar volg ons voor je op social media? Waar krijg
1: yes,
0: voor jou? Op wat de page? Waar? Wat moet ons type?
1: TikTok, Instagram, YouTube, Romeo the DJ.
0: Romeo the DJ.
1: Romeo the DJ, essay.
0: Essay, oké. Okay. Romeo the DJ, essay. Enige laatste woorden, enige shout-outs voor iemand wat je wil. Net hallo sê daar bij die huis. Wie even
1: shout-out aan mijn familie, vrienden en allemaal wat ingeskakel is.
0: There we go. There's no Romeo, the DJ right here on Eden FM. Your voice in paradise. Special shout out going out to Vibe Syndicate as well. You know, holding it down. This is one of the main talents. So yeah, this is how we do it right here on the Nightline. It's time for me to greet Romeo. Enige laatste woorden van jou kind af?
1: Nee, nee. Dank je dat ik hier kon wees, meisje.
0: Enige tijd. Enige tijd. En dan, jouw song of the week. What is jouw song of the week?
1: Niet net mijn song of the week, maar mijn forever song is Abantwana Bako by Kapsa the Small.
0: En DJ Mapori is Abantwana yes, Bako. Yes. Coming up next, this for you, Romeo, this for you. And soon we will be playing out with the song, and then we'll, after the song, it's time for me to say ciao, for me to say bye. Then we'll be out of here. Next week, same time, same place. But before we get there, Abantwana Bako. Here we go.